0: Ja, te goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute na 9, my naam is Julien, en ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag, en ons het geluister na Whitney Houston se liedjie, One Moment in Time.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
0: Nou ja, dis donderdag, popvol program vandag. Baie dankie aan Lynn Kloete en span met die ontbijtprogram. Baie ook dankie ook aan Tannie San en Tannie Lees wie vanochtend volgsaam met my gekeier het op Carpe Diem. Ja, kom ons kyk vinnig wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30 die nuus hoofstuk in Afrikaans. 49 is self die span van FAMSA en hulle het verskrikkelijk baie langklaas aan ons gekeier. Daar was nou so 3-4 buiten uitsending die afgelopen 3 weke op een donderdag. Toe kon ons nou nie lekker gesels nie, maar vandag gesels hulle weer saam met ons. Tien het die volledige bulletin in Afrikaans bed weer. Kwart oor 10, dan is het ons greef Masitete. Bly ingeskakeld daarvoor ook. Dink dis episode 7 hierdie week van Masitete. En net daarna volg die sportverslag. 10:30 headlines in Engels. 10:40 is het glo en leef. En ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraarskeuse. En ja, of 30 het ons headlines in die Sikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. Ons gaan vir vinnige musiekbreek, net daarna gaan ons winkels toe. Take the

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

0: Holy Forever, hartlik goeiemiddag hier in FM. Ja, dis hoe ons in hierdie donderdagmiddag inklim. Welkom by die Afternoon Drive. Jy is definitief op die regte plek. Net toe ek dink my donderdagmiddag kan nie beter nie. Net toe ek dink hy kan nie beter nie. Mense, toe ek net hier stop net. Hy moes nie wel gelag het. Ek wil nie, hy moes hy lag pas. Maar hy weet ek is op hom op toe. Toe ek net hier stop het, daar geen wind gewaai nie. Maar kan jy nou mee, so by my koelkop, op die donderdagmiddag waai die wind?
1: Ek sê jou Paula, niks is onmoendlik hier.
0: Babbelies is hartelijk goeiemiddag.
1: Nee, goeiemiddag Paul en ja, goeiemiddag aan iedereen familie. Man Paula, wie zei? Ik heb een moeilijke paar, 2 dagen achter die blad om gehad. Niet zo moeilijk, maar...
0: Uitdagend, ja.
1: Ja, uitdagend geweest. Bestaan niet, want mijn voontje door besluit, nee, maar kijk je, hij pak nou op nou.
0: Ja, Babbels. Babbels, ik wil nou nie in jou bezigheid krapen, maar die voetje, nee. Dat is een baie bezige voetje.
1: Nou, absoluut, nou bestaan ze. Toen besluit die, oh nee, papa,
0: ja.
1: Als hoeklitte aangaan, ja. Sien die, ja. ik moet voor 2 dagen, ja. Ik moet gaan ja. Relaxen.
0: Toen die oom gaan inboek.
1: Abie, my kind, my ken ik.
0: Oh, mense. Oh, kom ons antwoord op sy foon. Ilan FM, goeiemiddag.
2: My jene, vir wie hoor ek aan die hartje, goeiemiddag. Meneer Paul, baie dankie vir hy prachtige lied, hoor. Baie dankie.
0: Dankie, mama Dina.
2: Vir hy prachtige jou program, die begin jou program, baie mooi. En ons hou daarvan. En baie goeiemiddag, hartje, babbels ook, hoor.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag.
2: Dankie vir jou program, en al die radio familie, al die iedereen. Alle iedereen familie, alle omroepers, het is al goed, iemand gesluit, joh, bye-bye.
0: Dat is hij, Martijn.
3: Bye-bye, en goeie dag gedaan, hoor.
0: Dat is hij. Dat is waar Martijn in die zoonkamer heeft.
1: Yes.
0: Ja. Ja, kom eens, maak het daarin, was lapje land, oh, dat is lekker, zit lekker op jouw afdoen, daar heeft 18 minuten woord erin. Goeiemiddag.
4: Middag sê, Paula Hops, Kedops, en allemaal wat ingeskakel is, Paula, dankie ook aan al die vorige omroepers met hulle programme, en dan, ja, my Eden Maaikies is ook geroep, my familievriende, as ook Babbelieses, so WhatsApp groep daar, so, hy weet waarvan ek praat, Babbels, nee man, so nie vir ons wat worry nie man, jessie, ja, ons was geworried jong, maar ek is bly, jy is alright, en ja, ek is bly, die wind het jou gewaai tot binnen in die studio, wat mooi bly, dan groet ek ook daar, so pas, koud en daar al die pad van die kaap en ja, hy moet veilig wees en jylle allemaal Paula, jy ook ingeskakel, ek is ingeskakel en sien uit na een lekker program, dankie jylle, mooi blij
0: daar sê,
1: dankie Fazie.
0: Ja. Fazie het nou een ding aangeraak wat ek oor gaan praat.
1: Genade.
0: Ja, hy ding is nogal, hy gee nogal een beetje gevoel af van my man, sien, ek sit nie so lekker in my. Ja, Babbelies is, maar kom, ons breek is gauw vannacht wat vertensie. Ek en Babbels is nou weer terug, moet nie weg en nie blij ingaak en blij ingeskakel. Op Eden FM, sy Afternoon Drive, dis die donderdag weergawe. Jy, en daar kom die waslapies ook deur.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with...
7: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en van kar... Gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Ja, hartelijk goedemiddag Eden FM, ons is terug op die brug. Babbels, onze volgende advertentie het betrekking op die Eden FM langarmdans van 5 September. Draai je kennis van dit, Babbels?
1: Ja, absoluut, Poller. Ja, nee.
0: Ja, enige opgewondenheid daar bij jou, Babbels? Zien jy uit?
1: Oeh, jylle. Poller, wat gaat jou, man? Oeh, die man lijkt me op die sport.
0: Nee, ik zie je op die sport. Ik vraag net, sien jy uit.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Het gaan een grote wees.
1: Ja, ja.
0: Het gaan een grote wees, ja. So ja, voor onze luisteraars wat toen nog die kennis daar nie, luister gerust naar hierdie advertentie. Dit is Eden FM langarmdans. Blijf graag even ingeskakeld. En dan gaan ek ook die ding aanhak wat Fuzzy gedrop het vroeger, ja. Wat nogal nie so lekker by my sit nie. So ek wil dit net van my boos af kry. Laat ons net die donderdag middag recht kan ingaan. Jy!
2: Hou jy van langarmdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: La la la la la la. Ja, dit is Eden FM Langerom Dance 5 September. Babos, voordat ons waslapie land toe gaan, nee, ek wil nie daarvan 'n issue maak nie. Kyk, soms soos ek en jy maar vir mekaar sê, is dit goed, nee, nie soms is altyd goed om te praat oor 'n ding.
1: Ja, ja.
0: As 'n ding opkom sien jy. En dan moet nie vibes hier tussen ek en jy nie, want ek en jy is jong, ons is babos. Ons is ewe mekaar. Jy. Maar nie daai ding wat vas hier nog gelos het sien jy van jou WhatsApp groep, sien jy? Hy dan gaan nie so lekker af by my nie, sê jy. Wat moet 'n mens doen, sê jy, babas? Jy het 'n WhatsApp groep, babas. Jy het 'n WhatsApp groep. Oei, dit het ek gekry nou op. Kom ons gaan waslap die land toe. Daar is vrede in waslap die land toe. Die burgemeesteres van Volmoed.
1: Okay, okay.
0: Katrina. Hartlik goeiemiddag, Katrina.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Babbels.
1: Hi, goeiemiddag.
2: Ingeskakel by die huisgroete vir al die maatjes. Almal moet een mooie dag hee. Julle twee moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. Dan kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Beverly is weer uit daar veel uit. Kom in, Beverly, Babbelicious is in die huis. Mooie dag.
0: Mooie dag. Oh ja. Was maar nou eens oor drie. Kom ons groet vir paaste. Dit lyk ja, dis paaste, maar kom dit ja, geraadlik vir middag.
3: Goeiemiddag, Paula en Bubbles.
0: Goeiemiddag, paaste.
3: Goeie ding in die lug, my broer, ek is op die lug. Goeie saak in die lug. En hom in die lug.
0: Ja, paaste. Maar het gepraat bij ons.
1: Ja, nee. Ja, nee.
0: Ja. Waar is die Funkevrouw? Kan je nog meer, nee? Funkevrouw, want die oorse Funkevrouw.
1: Oh, ja. Oké.
0: Ze heeft een WhatsApp gestuurd.
1: Ze moet van banaan.
0: Ze moet van banaan. Uit de boardroom. Goedemiddag, Funkevrouw.
4: Hallo, goedemiddag, Paula Hoofs en Babus. Paula Hoofs, ik wil weer eens mijn vrienden.
0: En nou?
1: Waar is die Funkevrouw
0: nou?
1: Waar is die Funkevrouw nou?
0: Ik denk, zeg maar, dat kost hem ook om 7.
1: Ja, ja.
0: Nee, nee, papa, ze moet naar in de oorlog. Wacht, nog eens. Is nog mensen?
4: Ik weet, nee.
0: Ja, ja, ja. Want die wilde, ze moet nog gaan halen.
4: Ah, nee.
1: Ik wil nog wacht, stier hij wat op in die oorlog.
0: Ik is nog een keer wat hier gekomen. Goedemiddag, my brothers, Paula Hops en Bubblegum. Ik lees het zo daar staan.
1: Ja, ja.
0: In iedere familie. Nee, Babagam, dis haar foon, meisie foon. Jy is dan een oudje. Dat kom van Vloei. Ek het vergeet, waar het jy haar ingeboek?
1: Huh?
0: Voor 2 dagen. Jou foon, dis haar.
1: Oe.
0: Ja.
1: By my kind of mechanics.
0: My kind of mechanics. Hato, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Paula Hops en Bubbles.
1: Goeiemiddag.
5: Hoop het gaan baie goed daar met julle in die atelier.
1: Altijd.
5: Paula, ek groet al my maatjes, wat my stem kan hoor op die radio. Ek groet my familie, en Oudtshoorn het groet my familie in Skumanshoek. En ek groet my 2 kinders, Dedre en Wilbe. Dat kom van Anna, wat doe die praat daar Oudtshoorn uit, Paula? Mooie dag jou verder, hoor.
0: Daar is hy. Dankie, Anna, wat boei. Babbels is gewoeks. Ja. Zo? Oké, ons gaan maar in dat die gaan van gewoeks. Is. Ja. Smaak maar klein vergunningkie.
1: Oké. Okay,
0: misschien okay. Is hij ook nog op vakantie, ja. Met die baiette.
6: Ja. Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula. Hola, kadops, Babbeli. Ik wil juist ook daar in die atelier vandaag weer. Gewoeks meld dit aan. Hij het... Dat is sonskyn hier in Park Denny, die wolkies, die son is onder die wolkies, maar ek is ingeskakel rechtstreeks hier uit Park Denny van my huis af. Ek is op met vakantie. Master Paula en Pabli, ek is met vakantie, maar ja, dat gaan ook maar hof hier by die huis. Tuinwerkerij, kapperij, timmererij, rechtstrekerij, dat is rof, maar ja, ek geniet my vakantie. Maar jylle twee moet een lieflike dag heet in die atelier. Ek heb ook so dan paar weer gedink is vrijdag. Jy is nog net vrijdag, geen broodig haar in die atelier. Maar ek sien, jy steek nou enige tijd uit die atelier. Dat is recht, Pabli.
0: Dankie, Kavoeks.
6: Sê, jylle een mooi, mooi aantje.
0: Dankie, Kavoeks.
1: Dankie, Kavoeks.
0: Daar sê. Van woes heb ik Kavoeks, joh.
1: Ja, hoe die hang gedink.
0: Ja, ja. Kijk hier maar, Babbels.
1: As hy met die week is, nee.
0: Ja.
1: En jy is op vakantie. Ja. Praat dat jy ook niet op moet werken.
0: Daarom is ek het die ding mee van as jy op vakantie is, en is halbaard, nee, gaan vir 'n paar dae weg, man, van die huis af. As jy regtig wil rus.
7: Ja.
0: Sien jy?
7: Ja.
0: Want, as amper nou soos die week het, man, nou net, hy is toe geskuif.
7: Exactly. Ek kan
0: sien,
7: bestaan sy.
0: En moet nie denk, as net ander mense wat kom kapie, jy moet self ook.
7: Ja. Ja, jy moet gewoon staan, hè, Brede.
0: Jy
7: kan nie net wel supervise.
8: Middag, Paul, hoe jylle lag lekker, nee. Ek hoop het gaan goed met jylle twee daar in die atelier. Ek groet allemaal, onbekend en bekend, my families op die plaas, aan Driekie om Os, aan Vrijen om Pidakkie, Rosina en Jacob, al die kinders. Groet allemaal, my hele familie in die Kaap, allemaal. Jy moet een mooie dag, Paula, nee. Dit kom van Lilina, nou, dat was Dal en ja. Ek is blij vir die boodskapie, hoor. Jy maak ons dag elke dag. Dit is lekker as het lekker is. Julle lag lekker, hoor.
0: Sê, dankie, Lilian. Ja. Sjoe. Babbels, dit is nou vir my een groot eer en voorreg om aan te kondig dat ons volgende boodskap kom van niemand anders as ons Beverly.
9: Hi, goeie middag, goeie middag, Babbelicious.
0: Dat is al wat ek wil gehoor. Ek gaan hem net as toe, poppies. Zij sal altyd eerste.
7: Luister klaar, man.
0: Nee, ek het daar gepoos. Tong, jy word net op my gevoel gespeel vanmiddag. Oh ja, wat, oké, okay, kom.
7: Ja, speel.
0: Ja, druk die knop.
7: Ja, druk die knop, Polis, oplief.
0: Okay, gaat ons verder.
9: Hi, Babbelicious. En goeiemiddag, hola, ops.
0: Middag.
9: Oh, Babbelicious het een WhatsApp groep. Nee, nou, hoe gaan jy, hoe gaan, as jy so iets het, hoe gaan jy by allemaal kan reply? But okay, dis ek maar Babbelicious. Oké, okay, hoort maar net daar waar julle twee dat het, alles binnen in die rat. Yeah. Dit kom met liefde van Beverly.
0: Wat is Bev?
9: Dit is maar net lekker. Is Babbelicious lekker is.
0: En wat van my?
9: En hola op.
0: Dankie.
9: En toen hy, ja.
0: Ja. Ja. Mensen.
10: Ik krijg niet zo warm.
0: Ik krijg niet zo warm. Oh, kom ons breek vir een stukkie muziek hier op jou nummer 1. Dat was hartelijk goeiemiddag. As jy nou net jou radio aangesit het, dan het jy al veel gemis. Alle rede waarom ek en Babbel so lekker met mekaar kan omgaan. En ek sê dit vanmiddag op hierdie liggolwe van Eden FM is maar net bloot gesindheid, opregtheid. What you see is what you get. Ons het geen, hoe sê die Afrikaanse dikkie, geen pretensie nie.
7: Ja,
0: ja, ons gee nie voor nie. Ons is maar net onszelf in mekaar se teenwoordigheid. Want as jy jouself is, nee, dan is daar hoop vir 'n mooi en voorspoedige lewe.
7: Oh, someday. Jy gaan ons bolle.
0: Jy gaan ons bolle.

0: Ah, sa ibabalisas. Yeah. Sa iyo na may tungi nung nito. Abay, ay, anad na matikalis at may tung zurok nopyo. Sometimes ang kabila nito hut na yun. At amazing ba yun? Wait. Ili sa itang ilkadakman, nopay tungi na yun. Masi ka man, ik mo na isbe ka wala na jay si ibabas. Ik... Yeah, di bitmos na umaman si Jehuda.
1: Yeah, sa kukot na biya po.
0: Yeah, sa kukot na biya man. So, yaman na ufa tayo, Bubbles. May tungabit siya. Kakinupat siya. Kumas ka ang vas lapi lang ito. At nagkoy marak!
2: Kumas ka ang vas lapi lang ito. Taas po rin ang vas lapi lang
3: ito. Pola, pola.
0: Mada?
3: Moses kiri ka at may opera. Jaya yung some trend. Plus sira. O biri don rak, mada.
0: Basta ba, Moses?
3: Ek rin nung fan Jochaf, nice na ito. Mara, ek kani anas om yu tes prati, om yu geluk te se, en yu dank te se vir die prachtige program, waar jy van uit die oudsoring atelier na ons toe bring. My vriend,
0: Mr. Moses,
3: my groot vriend,
0: Mr. Moses,
3: speel haar van Moses, net soos song, om die pad vir my te breek. Ek is nou tussen wilderness, in Sechel.
0: Wow.
3: So dat is bij je tijd om mij nog verder opgewonden te maken om te luisteren naar je programma. Baie dankie, mijn vriend. Ik waardeer jou.
0: Mr. Moses, baie, baie dankie. Ons waardeer mekaar. Babbels, ik sê vir jou, die man wat nou hier gepraat het, dat is een legend. Die is een grote. Die is een grote, Mr. Moses. En dan moet ons ook een boodschapje ontvang. Middag, kan jy asseblief vir my, haas een van sagies aan my vat. Touch me softly. Ja. Ek kom van Klibo. Nou Klibo is daar by een bakwerke plek. Sy naam ons nie nou kan noem. So Klibo, hou net jou oor by die radio. Ja. Het moet seker lekker wees nie as jy nou so in een fabriek is, papas. En een FM is daar die achtergrond.
1: Wie jou lekker werk he.
0: Ja, wie jou lekker werk he. As jy kom kry.
1: Een. As jy nou luister naar die afternoon revival.
0: Ja, kom maar.
1: Sy sê. Kijk, die tijd vlieg zo, maar zeg je ook, dankie, kijk, jij twee mannen uit mijn laatste, hier van die dag, dat ik kom maken. Kijk, jij werkt met de appel in je stap.
0: Wat is dat, Lieboeta? Als je Klibo slaan, hij belt en nou eet, jong. Jong, waar is Peter ik weer, Babbels? Ik is nog in die skuld, die bij Peter ik, jong. Ja, hij vindt ook skuld, jong. So, Babbels, ek weet hoe gaan ek maak. Ek ken net die man in die oor kiek, jong.
1: Luister wat jou sê.
0: Die man van my intree, bit. Jong, my vetkoekies was lekker gewees, jong. Yeah. Oeh, mense, Patrick, hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Babbels. Goeiemiddag, vonkelvrou. Goeiemiddag, Paul.
0: Wat sê, sien jy, jy kan so my hoor aan die begroeting alleen. Ek het hom nou, soos ek vir Ben gepost, het ek vir hom ook gepost. Sien jy, maar goed, hy goed allemaal rondom my. En hy los my van laatste. Sien jy.
1: Bidje, Paul, kom ek sê vir jou, kom ek sê vir jou.
0: Wat doen jy, wat gaan jy aan?
1: Nee, kom ek sê vir jou. Hulle sê ons altyd.
0: Nie van save the best.
1: Ja, dit is hoe man.
0: Ek sta nie by hyding nie.
1: Dit is hoe Paul.
0: Nee, Babbels, waar kom ons, laat ek verder luister aan Patrick.
4: Babbels, luister by hy man, of sy 53 al neergekom het. Luister by hy man, Babbels, luister by hy man, of sy 53 al neergekom het.
0: Die man maak het nou baie persoon.
4: Ek weet nie, hy man het meer gesê, maar wacht, tot hy 53 al neergekom.
0: Sê, baba, zwaar mee met een man die je binnen gewoon van hier in FM, nee, oh. Is nie altijd makkelijk, maar dat is lekker. Is nie altijd makkelijk, nie. Jo. Maar dat is baie lekker. Jo, Patrick, Aten van Vieren. Ja.
1: Ik ga jullie ook. Ja, ons wacht nog voor die. Nee, die is al.
0: Ja. O, Klibo, daar ben die bakwerken. Mr. Moses Schielke. Is ietsie. Geniet om. That's me softly.
1: Hase. En er steeds wel lekker waterkie gaan drinken.
0: Ja, ik ga het doen.

0: Also, kom ons kuier gou daar in Waslapieland waar daar vrede en liefde is. Enetjie wat vroeër deur gekom het, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: Ek wil ook baie sterkte sê aan hom vreug. Dedems en sy vrou Kisila. Dankie vir dit wat het beteken daar op die familie. Sterkte om vreug met die ingaan van jou sister Tali. Baie, baie sterkte. Tilea.
0: Sê, baie dankie, Tilea. Goeiemiddag Paula en Bubbles, ons is ingeskakel, luister baie lekker aan julle hier uit Conwil. Nee, ons geniet het, Conwilse mense sê hulle geniet het.
2: Ja, nee, in die huis, in die huis.
0: In die huis. Goeiemiddag Paula Hops, middag Bubbles, Mr. Van Vieren van Nuisna. Paula, ek geniet jou program, maar dis my brother die. Sê vir Bubbles, ek spring die radio tot by julle. Oor my broer, lach my klaar, julle twee maak een dikke team, mooi dag vir julle. Voel lekker om een gedeelte van die dag te laat lach, ja, lekker te lach. Laat julle nou al vetkoekskuld ook maak, jo, lach my klaar. Oh, mense, hier kom iemand ter verdediging van die vetkoekskuld, ja. Hartelijk goeiemiddag.
3: Middag, sê Mr. Paula.
0: Middag, sê
3: Ramona. Ramona ingeskakel, al die pad ek Nuisna uit. Ek sit nou lekker in die sonnetjie. In die laat middag sonnetjie. Ek geniet die program. Sê hello daar vir Bubbles. Bubbles, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
3: Ek lukke geseende dag het met liefde van Ramona.
0: Ja, sê.
3: Al die pad ek Nuisna.
0: Lekker, Nuisna, Nuisna. Ja, ons praat so'n bykie tussen deur oor hoe om verhoudings gezond te hou. Ons het hele paar aspekte aangeraak, onder andere, net die wederzijdse respect en dan communicatie, wat ook een belangrike element is. En mens moet eerlijk ook wees, nee, Bubbles?
2: In ja, Paul, ja, ja.
0: En mense moet ons mooi verstaan, ons praat hier net hier van liefdesverhoudings. Ons praat van verhoudings in algemeen.
2: Ja, ja.
0: Nee, want een mens krijg verskillende
2: verhoudings, ja.
0: Verhoudings, ja. Iemand sê ook hier wat van WhatsApp voor. Oh, as iemand is wat nou in 'n prachtige verhouding is, dan is dit meneer en mevrou Cameron. Hartlik goeiemiddag.
4: Lekker goeiemiddag, Paula Hopskit. Ons Bubbles ingehak en inkeskakel waar brand het. Hier sê ek het jy moeg is aan die Lena's. Hartlike groet. Ons Beverly, Outeens, Willemse, Jack, Windvogel. Die vonke voor aan ons Eden FM maatjes. Julle moes maar allemaal prachtige. Dit is lekker achtermiddag en mosse by Asterkoppad. Huis toe van die Cameron gesin. Lekker man.
0: Ja, sê, Cameron gesin. Maar om veilig te wees, speel ek maar weer die laatste ene van Patrick.
2: Okay.
0: Ja, maar veilig. Sê.
5: Boys. hoe sê, ander man, don't talk to me from now on. You must talk to my lawyer.
0: Patrick wil nou upgrade nou, ja. Ja. Maar imagine, ek moet nou nie wel gaan staan, jong, of ek ook skuld. Wel, dat is nou nie een mooie prentje. Maar iemand baie na aan ons, wat ons ook baie goed ken, Bubbles, die man het hier gepraat van, hy sê, as hy nie ons so goed geken het, nie.
2: Mm.
0: En hy gedink, ons praat van hom, want hy het ook nog twee kere roties.
2: Wat ek nog gestaan
0: is.
2: Hey!
0: Oh, mense, ja. Kom ons breek vat vertensie.
6: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Hindi tayo, hindi ako kumababasyo. Ja, wat. Ja, ons praat oor om verhoudingsgesond te hou. En baie belangrike aspek, Bubbles, wat ek ook graag net met jou wil deel, is die hele waarde van humor. Een mens moet daarom een grapje kan maak en kan vat. Ja. Hoe voel jy daarover, Bubbles?
1: Ja, absoluut. Mm. Want het jy my kan vat, jy ook veel, ja, dat moeilijkheid.
0: Dat is moeilijkheid,
1: ja. Ja, ja, so, hoe kan ek nou veel sê, Paul, goed wat jy aan ander mense doen, nee, jy wil ek nou nie aan jou self gedoen, en nie, maar, ja, vice versa, maar, soos ek sê, ons moet mekaar kan verdra, ons moet mekaar kan ondersteun, ons moet mekaar lief het, ons moet, verstaan, die lewe is so kort, Paul, ja. Ek het net alweer van die lucht af gesê, ek sit nou vandag hier, ek weet nie wat vanavond gaan gebeur, nie.
0: Ja.
1: Morgen ook gewoon nog wat even, so ja, nee, verhoudings moet gezond bly.
0: Ja, verhoudings moet in alle tye gezond bly. So, so Baba, sê jy nog, enigszins nog feelings, as ek nou nog hier, ou grapje maak van Babbels. Ja.
1: Nee?
0: Ja. So, all right. Dis is alright.
1: Ja, nee, kap
0: maar. Ja, kijk, ek weet. Ek ken mos nou die boundaries, maar ek weet mos nou hoeveel ek moet gaan sien. Jongens, ek kan ook sekere mannen, nee. Sy kan een grapje maak van hy, maar, oe ja, daar is verskillende type mense ook, as het kom by grapjes maak, nee. Sy kreeg die een ou, nee, hy wil net van ander mense joke maak.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sy kreeg, man, hy specialiseer in, ja. Maar maak net een grapje van hom, sien.
1: Ek kan hem nie vast.
0: Oe, ek kan hem nie vast. Ah, sy van kwaad, joh. So ja, daar is die twee type wat een mens makkelijk kan identificeer by enige keer. Oh, Babbels, ek weet nie wanneer laat jy die ene keer gehoor, maar hier is Stevie Wonder. Knocks me off my feet. Enjoy.

0: Feel good music, feel good vibes on the afternoon drive with Paula in Bubbles. Ach man, dis lekker, dis lekker tunes. Ja, enetjie wat vroeër hier gekom het, kom ons skenk net gou aandag aan aan hierdie situasie. Beverly?
1: Hi. Bubblicious en Hola Ops.
0: Yes, Beverly.
1: Nee, Hola Ops is 'n goeie radio-omroeper met Bubblicious ook.
0: Dankie.
1: As jou assistent. Always just yourself. Soos ek, alle thema is myself.
0: Ja, myself.
1: Soos jy my sien, soos jy my hoor, soos ek. Thank you, julle twee. Nee, kap het uit en maak het aan,
0: nee.
2: Okay. Sê, dankie, dankie.
1: Hola, ops. That's me, softly. Okay, he's going to take his time. Thank you, julle twee. Uitsteken, hola, ops. Uitsteken. Bubblicious.
0: Baie dankie.
2: Yes,
0: wow. Deze. I'm telling you. Ja, enetjie wat ook vroeger hier gekom het. Kom ons luister wat sê hierdie lys daar. Hier by 0605052693. Goeiemiddag.
3: Praat aan hem deze.
4: Hallo. Ik wil net sê hallo, goeiemiddag. Ik wil maar net sê Paula op. Net sê mijn mannetje, jij is gestapt. Ah nee.

0: Dit is Pieter Cetera met Jordi Inspiration, speciaal vir Sharon Hartnick van Rosemont George, wat vandag haar verjaarsdag vier, en dit kom daar vanaf Pastor JP. Hy sê, you are very special. Babas, ek en jy praat vanmiddag oor hoe om verhoudings in die algemeen gezond hou. En ek dink een belangrike aspek wat ons nie kan wegredeneer nie, is in enige verhouding. Of het nou by die huis, of by die werk is, of by die school, of waar ook al, is belangrik dat jy jou gevoelens moet deel. Nee?
1: Natuurlijk, ja.
0: Jy moet sê hoe jy voel.
1: Ja, moet dit nie benauw nie.
0: Ja, moet dit nie benauw nie. Sê hoe jy voel. So ja, en dit is hoe ons verhoudings gezond hou. Iemand sê vir my en vir jou, Bubbles. Middag, manne, dankie, guys. Julle weet net hoe om mense te laat lag. Geniet het program. En sien julle 5 September was lucky om 2 tickets op Dr. Willie se program te wen. Irene in Pakkelsdorp.
1: Lekker.
0: Oh, lekker Irene, lekker jy, lekker, lekker.
1: Ek wonder waar kan ek 2 tickets wen.
0: Jy moet eers help om my vetkoek klat. Hartelijk goeiemiddag, Paula. Groot musiek daai. Love it. Stay blessed. Dit kom van Stevie Kip. Ja, dit is een man wat ken. Dit is een man wat ken. En dan het die burgemeesteres van Volmoed het weer ingeskakel. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.

0: Een hele blikken, Babbels. Hele blikken. What's up? What's up? Nee, hele op, hele op. Hij is krachtig.
1: What's up?
0: Oh, ja, wauw. Wat, hè? Is het nou onze WhatsApp wat die man van zijn? Is het die gewone WhatsApp? Of is het een vraag wat die vrouw WhatsApp?
1: Zeker maar onze WhatsApp.
0: Ja, wat. Babbels, ik heb net nou gezien dat wanneer mens verhoudings gezond wil, nee? Dan moet jy moet sê hoe jy voel. Nou, het ander ding ook gebeur, onder my oor, nee. En ek is baie dankbaar vir dit wat jy gedoen het, moet nou my verkeerd verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Sy het nou, drie sterklekers die sy het gegee, nee. Toe jy kom, toe die wind jou inwaai. Toe sy het vir my drie sterklekers kies neer, nee. Right. Baie dankie vir dit, Babbels. Moet nie dink, ek is ondankbaar.
1: Nee,
0: ek moet nooit so dankie.
1: Nee, okay.
0: Ek het nog maar net gewonnen sien, nee. Hier op oor 5, nee. Toe kom maar nog een leker sien. Van die leker was hy nooit deel gewees van die plan.
1: Hy is jou landleker.
0: Dit is eerlijk voor mijn naam te leiden. En zoals wanneer iemand dan kun je een paar van one foot erop.
1: Ja, daar is nou jouw naam tegen.
0: Kom ons breek voor advertenties.
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie se kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Legs and Summer Bubbles.
1: Easy like Sunday morning.
0: Oh, oh, well, this is I stare like a chill, you kill no. Whoop. But yeah, that's just I'll be always in the cave, man. Because by Lifa. Kaya ka masumusiman. Masifak ang kray ni, ang kray elke sunda, yung babas. Ang kumang kray niya. May stair lakers, yung stapong chief muni sa stair lakers yung. Ilkin sa na plastic saki. Ilka liwa sunda. Kaya sun sa stair lakers. So, sa'yo ba't sa'yo nukapangat?
2: Ya.
0: Precis, precis yung sala. So, di was na po may livelaka ang kray umlak. Yan eh. Waar was ik nou alweer? Net zo lachjes, babbels, ja. Ons gaan we die hele maand gaan ons net die vibes skip van 5 september. Nee, wat jullie twee, hoe klink jullie twee dan nou, Nes, Pet en Johnny, een mooie gesiene aan vir jullie hier uit Conwil. Jullie is great, jullie is tops. Baie, baie dankie.
2: Ja, dat is hy, dankie.
0: Dat is hy. Nee, ons leer van die manne maak ons recht groot. Ek sê wel Pet en Johnny, hulle voet ons op, hulle voet ons op. En dan sê jy Lies van Disseldorp, nee man, my mag is al seer. Van jylle twee. Sê sê, dankie vir die lachtherapie.
2: Ja, is altyd een plezier.
0: Is altyd een plezier. Wees sy les, nee, sy is so ernstig met die Nes, maar ek weet sy les ook van nou, een jokie sy noem dan, een grapie. Kom ons stel haar aan die woord, Babbels. Weet jy van waar is sy, Lies? Weet jy van waar is sy?
2: Van Nysna.
0: Van Nysna, ja.
2: Ja?
0: Oké. Okay. Ja. Sy, Lies, Babani, bring ons die hoofdtrekkers, al sies, asjeblief, toch, Lies.

Investigate met Afrikaanse muziek hier op die Sundowners Show. Gooi die lijfie. Lekker. Groet vir jou Liesel Elwood en die Kaalvoet dames. Liesel is een van die groot Afrikaans liefhebbers. Liefhebbers van Afrikaanse muziek hier op Sondaghout. Jou lied wat jy nou al so baie gevraad. Sonbrilletjies, Corum Marie. Speel het vir jou en die Kaalvoet dames, Liesel. Groet een en elk een van die mense in Parkdie.

Oh yes, Yosemite Paradise hier in FM, The Closer I Get To You. En wat een wonderlijke klanken, hierdie tyd van die aand, 25 minuten oor die uur van 10 uur. Baie welkom vir jy wat nou eens geskakel is. Hierdie is jou stem in die paradijs, is hier in FM. Jason Stanley saam met jou tot en met 12 uur toe. En die klanken voor dit was ook van Billy Paul met Me and Mrs. Joel. Ons is gehad vir Love TKO en dan ook hier op hier in FM. Jou stem in die paradijs. Goeienavond en baie welkom vir elkeen van u wat ingeskakel is op jou stem en dat u die klanke geniet saam met my. En nou ons WhatsApp nummer 0605052693. Ons is so 25 minuut in die program in en ek keer saam met jou tussen 10 en 12 op dinsdag, woensdag en donderaande alleenlik hier op jou stem in die paradijs hier in FM. Ek is Jason Stanley en wat een plezier om vir jou net die beste in love songs en slow jams te kan bring hierdie tyd van die aand om jou net in een rustige by te bring om dalk een dag wat bykie rof was, bykie die mekaar was, bykie besig was net om toe te laat jy achterhoor sit en elke oomblik geniet tot daar waar jy aan die slaap raak en een goeie en rustige nacht sal ingaan. Vir jy wat werk, by die werk is, nachtskofwerk, geloof vertrou ook dat die klanke vir jou een goeie nachtskof sal bring of gee. Maar geniet elke oomblik saam met my hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Wie jou daar was op nummer 060-505-2693, net na 11, dan kreeg ek na daar die boodskappe hier op Eden FM. So kom ons gaan voort met die klanke.

0: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laat nag program hier op Eden FM, jou stem in die paradys, 11:30 en I Will Always Love You, Dolly Parton, ook aangevraagd hier, een van ons luisteraars, hier op onze WhatsApp lijn 060-505-2693. Ook een boodschap van Jutta van Oudsoorn. Hij zei, hi Dr. JS, please play You Can't See For Looking by the late Betty Wright. For all the night riders, stay safe, buddy, and safe travel home, Jutta from Oudsoorn. Thank you, much appreciated that message, and appreciate it, and thank you for listening to Eden FM, your voice in paradise. Het ek hierdie gehad vroeger, nie seker nie. Nog een boodschap deurgekom het. Dankie Love Doc, ek wil net vir Elise Kamfer groete stuur. Goed en baie dankie sê vir haar. Sy weet vir wat, naand ook aan Eljoen en Doreen, as ook vir Auntie Monica en speel That's What Friends Are For. As ek nog a song mag aanvra, dankie Juliet, ek sal kyk wat ek kan doen vir jou met daardie request wat jy deurgestuur het hier op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Maar kom ons luister eers na hierdie een van Betty Wright op Eden FM and You Can't See For Looking op Eden FM.
2: You can see for me.

soort voor een de hem begon. Kreeg ik wacht, al die woorden daarom te gaan vinden.